Oh man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know, I'm

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

fellas, can I get you to put your hands together?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed!
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
19: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
20: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
21: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
18: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
17: Klinkt goed.
18: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
19: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
20: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
24: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Wat er allemaal ill is, Jorda Lola, Sedes. Ja, voorbij komen bij je voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen, het is zondag. We zijn alweer vandaag de rustdag. We zijn 10 mei. En Tina Turner die heeft de kop eraf gehakt. When the heartache is over. Ja, goed, goedemorgen. Ja, het wordt vandaag weer een mooie dag. Ik heb eventjes de weersvoorspellingen bekeken. Ik zal zo dadelijk even uitgebreid gaan kijken naar het weerbericht. Maar het gaat volgens mij helemaal goed komen. Ja, en vandaag ook een belangrijke dag. Hè? Het is 10 mei. Dat betekent het begin van de Songfestivalweek. We gaan een week lang in Voor de Wekker Wakker net even extra wat extra liedjes draaien die iets met het Songfestival hebben. Het Songfestival van nu, 2026. Ook al doet Nederland niet mee natuurlijk, hè. Maar goed, en we gaan natuurlijk ook naar het verleden toe. Er zijn wat leuke dingetjes gemaakt door de voice-over. Dus ik ben reuze benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, er is ook al gelijk nieuws te melden. Voor het Songfestival stond vandaag al groot en breed uit via de bekende... de portals te lezen dat Israël op de vingers getikt is. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft een waarschuwing gegeven aan de Israëlische omroep Kan voor het overtreden van de regels. Dat heeft de Songfestivaldirecteur Martin Green gezegd tegen de Noorse TV. Ja, de Israëlische deelnemer Noam Batten die had op social media in verschillende talen opgeroepen op Israël te stemmen. Ja, we zijn op de hoogte gebracht van video's met de oproep van de artiest die Kan vertegenwoordigt om 10 keer op Israël te stemmen, zo zegt Green. Hij zegt dat het niet in lijn is met de regels of geest van de wedstrijd om op te roepen de 10 stemmen per persoon voor 1 inzending te gebruiken. Ja, de organisatie heeft de delegatie uit Israël gevraagd de video's te verwijderen. Daar heeft de delegatie volgens Green gehoor aan gegeven. Ja, de omroep in Israël, Kan, die laat in een reactie weten dat Batten de oproep op eigen initiatief heeft gedaan, zonder enige vorm van illegale financiering. Nou ja, de Israëlische omroep die zegt dat de video's vergelijkbaar zijn met de wervende uitingen van andere deelnemende artiesten. Nou ja, de directeur was er niet over te spreken. Hij zei vorige week al in een interview met Nieuwsuur dat er dit jaar streng gecontroleerd wordt op politieke inmenging en stemmenwerving. Hè? Wat niet mag, dat mag niet. Al hebben we juryleden, zo zegt hij, om de stemming in evenwicht te brengen. Dit soort activiteiten zullen we totaal niet tolereren. Ja, nou ja, bij de vorige editie van het Songfestival kreeg Israël de meeste stemmen van het publiek. Onderzoeksjournalisten die hadden enkele dagen na het liedjesfestijn onthuld dat er een omvangrijke campagne was gevoerd om de Israëlische inzending te promoten. Ja. En we kennen het natuurlijk, hè. De komende editie van het Eurovisie Songfestival. Veel te doen vanwege de deelname van het land. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben besloten het evenement te boycotten. Ja, aanstaande dinsdag vindt in Wenen de eerste halve finale plaats. En de uiteindelijke finale van het Songfestival is op 16 mei. Nou, dan ben ik toch wel even benieuwd naar de inzending van Israël. Want ja, wij staan er wat dat betreft redelijk neutraal in. Ja, ik vind het wel jammer natuurlijk allemaal van wat er gebeurd is. Het Songfestival moet natuurlijk neutraal zijn. Hè? Er mag helemaal niks politiek zijn. Maar goed, in elk geval... Israël die komt met een liedje van Noam Batten en Michel. En nou, we gaan even luisteren wat voor inzending dat is. Mm-hmm.

Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar gezet. De voice-overs, The Devil Hall en The Smith voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, Edwin Evers, bekende DJ van Radio 538, die heeft bekendgemaakt dat hij diabetes heeft. De Radio 538 DJ begon over het onderwerp tijdens het vaste item in zijn show, Het Woord van de Week. Ja, en ja... Ik weet niet of je het gelezen hebt vanmorgen, maar er stond nogal een bericht in, waar ik toch een beetje van schrik. Ja, bij een wingsuit-sprong uit een vliegtuig in Oostenrijk zijn twee vrouwen ernstig gewond geraakt. Ze botsten in de lucht op elkaar en zijn neergestort. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De slachtoffers zijn onder andere een 32-jarige Zwitser en een 48-jarige Duitser. Ze maakten deel uit van een groep van 15 parachutisten die bij Vorarlberg op 4000 meter hoogte uit een vliegtuig zijn gesprongen. Ja, toen de twee tegen elkaar botsten, toen verloren de Zwitsers het bewustzijn. De parachute werd automatisch geopend, dat weer wel. Want er zijn van die metertjes, die geven dan, die stel je dan in bijvoorbeeld. Hè, op 200 meter moet de parachute sowieso opengaan. Of ik hem nou open doe of niet, dan gaat hij open. Nou ja, de parachute werd automatisch geopend. Maar tijdens haar val raakte ze een hoogspanningskabel en kwam ze in een rivier terecht. Ja, twee zwemmers hebben haar aan de kant gebracht. En ze is dus overgedragen aan de hulp. Opdiensten, zo blijkt. Ja, en een van de hooggeplaatste boeddhistische monniken in Sri Lanka is gearresteerd op verdenking van verkrachting en aanranding van een meisje van 15 jaar. De man werd opgepakt op aandringen van de kinderbescherming. Die had al eerder kritiek gehad op de politie omdat hij hem niet had gearresteerd, ondanks dat hij een verdachte in de zaak was. Nou ja, de man werd 2 dagen geleden dus opgepakt. En volgens de plaatselijke media gebeurde dat in een privékliniek waar hij op dat moment werd behandeld. Ook de moeder van het meisje is opgepakt. Ze wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan het geheel, aan de misbruikzaak. Dus ja jongens, er gebeuren rare dingen in de wereld, hè. Even het weer. Vandaag schijnt eerst geregeld de zon, maar later gaat de bewolking toenemen. Nou kan er ook weer wat regen gaan vallen. Er is een matige noordenwind, landinwaarts en een aan zee vrij krachtige wind. En er zijn temperatuurverschillen. 13 graden bijvoorbeeld in het noordwesten van het Lage Land. En dan op andere plekken richting het zuiden is het 20 graden. Vanavond en vannacht richting maandag is er ook weer regen mogelijk. Op andere plekken blijft het wel droog. Nou ja, maandag verloopt een stuk koeler met temperaturen van 10 tot 12 graden. En dan regent het ook op bepaalde momenten. Goed, we zitten in de Zongfestivalweek deze hele week. Dus het is vandaag deze dag zo'n beetje. Ja, dan gebeurt het in 1954. Het Eurovisie gaat van start. 8 Europese landen die deden daar mee. Ze bieden elk een programma aan dat rechtstreeks te zien is in de andere landen. En in 1956, op 24 mei, ja, wordt dan uiteindelijk het eerste Eurovisie Songfestival gehouden. Het Liedjesfestival werd bedacht door de European Broadcasting Union. Ja, die was opgericht door uitwisseling van beeldmateriaal, het EBU. Zo kennen we het nu ook nog steeds. Het eerste festival deden 7 landen mee. Met 2 liedjes. 3 landen, Denemarken, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, werden gedisqualificeerd omdat hun deelname te laat binnenkwam. En uiteindelijk heeft Zwitserland gewonnen met het liedje Refrain. En dat liedje hoor je zo dadelijk voorbij komen. Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Ja, ze komt uit het Verenigd Koninkrijk. Ze is geboren in Londen in 1999. Ze maakt eigenlijk soulpop met jazzy randjes. Ja, in 2023 ging onder andere Dive, Viral en Carmen en The Hardest Part ook. En het debuutalbum Messy werd genomineerd voor een Mercury Prize, hè? Ja. Een stralende persoonlijkheid op het podium in elk geval. Hè. Die horen ze dus bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we zitten in de Songfestivalweek. En dat doen we nog tot en met volgende week. Dus we kunnen de lol op. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Gisteren hadden we nog een gesprek met Jesse van Meijendel. Ja, een leuke band die uit Den Haag komt. We maken leuke muziek. Dit was hoe mooi dit is. Misschien dat we deze week het interview nog een keertje gaan herhalen in de ochtendshow. Wie zal het zeggen? Goed, even kijken naar het nieuws vandaag op deze zondag. Ja, de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip de Hondius die worden per vliegtuig gerepatrieerd vanaf Tenerife. Gaat onder meer een vlucht naar Eindhoven. En in de Eredivisie is de voorlaatste speeldag van alle wedstrijden. Ze beginnen om 16:45. NAC Breda mag thuis gaan voetballen tegen Sportclub Heerenveen. Kan officieel degraderen. Feyenoord thuis tegen AZ kan de tweede plek gaan veiligstellen. En de nummer 4 Ajax die ontvangt FC Utrecht. Nummer 3 NEC speelt uit tegen FC Groningen. En het is natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, er wordt ook gewielrend vandaag. De wielrenners die rijden in de derde etappe van de Giro d'Italia voor hun laatste keer in Bulgarije. De kans op een massasprint is groot in de rit over 175 kilometer die naar de hoofdstad Sofia gaat. En de finale van de Super League handbal in Geleen die gaat vandaag tussen de mannen van Panningen en het Belgische Achilles Boegold. Vanaf 6 uur is het natuurlijk weer via de apps te zien. Nou, ik zei het al, het Nederlandse cruiseschip de Hondius is vanochtend vroeg aangekomen bij de haven in Spanje, bij het Spaanse eiland Tenerife. Nou ja, het schip ligt voor anker. De passagiers die worden één voor één van boord gehaald. De passagiers worden eerst getest op het hantavirus, waarna ze met kleine boten naar het land gebracht worden. Vervolgens gaan ze met bussen naar de luchthaven en daar stappen ze uiteindelijk op vluchten om naar hun thuisland te gaan. En dit is zo'n lekker zomersliedje, want het wordt

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
20: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
23: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon.

al die lekkere jaren 90 liedjes in de back-to-back classic, hè, door de voice-over samengesteld in Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, tweede uur van dit ochtendradioprogramma is weer een feit geworden. Ja, Patricia Pai en haar dochter Christina Curry zijn te zien in een nieuwe reality-serie bij RTL. Dat heeft een woordvoerder gemeld. Ja, het is een berichtgeving wat eerst in de krant is gekomen. En nu dus overgenomen door diverse media. Ja, er komt een serie over het leven van Christina en haar vriend Kevin, waar Patricia en Adam een aandeel in hebben, zo heeft de woordvoerder laten weten. Ja, de opnames die zijn al begonnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie precies te zien is. Ja, Patricia Pai werd begin deze eeuw al gevolgd in de reality show Adam's Family. En samen met haar moeder, toen gebeurde dat ook al. Ja, hoeveel afleveringen de nieuwe serie krijgt, is nog niet bekend. Dus ja. En in Indonesië, in de hoofdstad Jakarta, zijn meer dan 300 personen opgepakt. Er was een inval in een kantoorgebouw waar een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites runde. Ja, op een persconferentie heeft de politie gezegd dat de arrestanten buitenlanders zijn. Het gaat onder andere om 228 Vietnamezen, 57 Chinezen en mensen uit Laos, Thailand, Myanmar, Maleisië en Cambodja. En veel van de arrestanten die waren Indonesië binnengekomen op inmiddels verlopen toeristenvisa's. Ja, de politie heeft dus het goksyndicaat opgerold. Ze zijn allemaal op heterdaad betrapt. In het gebouw hadden de verdachten taken zoals in een gewoon bedrijf. Ze waren er mensen verantwoordelijk voor de klantenservice, marketing en financiële administratie. Ja, zo zijn er 70 goksites weggehaald. Ja, de politie die is nog op zoek naar de leiders van het syndicaat. Want ja, die waren natuurlijk niet aanwezig. Goed, nog meer nieuws. Morgen, nou ja, nieuws. Het is wereldwijd natuurlijk altijd al een nieuwsfeitje geweest. Elke dag. Ja, morgen begint de IJsheilige. Ja, ze zullen ons weer tot 14 mei in de greep hebben. Dus de bloemen kunnen we beter binnen laten staan. Want voor IJsheilige, de bloemen buiten. Veelal keurde dan daarna naar fluiten. Wacht af tot ze zijn voorbij. De bloemen zijn u daardoor blij. Dus ja, de bloemen die buiten staan, haal ze maar naar binnen. Want het kan nog heel slecht weer worden de komende week. Nou ja, ik heb het even bekeken, inderdaad. Nou ja, echt super slecht weer ook weer niet. Maar het gaat in elk geval wel regenen. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: Kelvin Bouwmeester, ga met mij mee op vakantie. Ja, want de vakantietijd komt weer aan. We gaan weer naar verre landen. Misschien wel met vliegtuig. Al is het wel een stuk duurder natuurlijk. Hè, want die benzineprijzen die liegen er niet om. En die brandstof voor de vliegtuigen is natuurlijk ook fix omhoog gegaan. Dus als je op vakantie gaat, dan zul je wel iets meer in de buidel moeten tasten. Maar het gaat wel goed komen. We zijn er allemaal wel een beetje aan toe. Hè? Ja. Goed, ga je met mij mee op vakantie? Ja, het liedje van Kelvin Bouwmeester kreeg ik gisteren binnen. Ja. Het is vandaag zondag, we zijn 10 mei en de Songfestivalweek, hè, jongens. Dat is zo dadelijk ook weer een leuk liedje uit dat bekende Songfestival van Corrie Brokken en Net als toen. Maar eerst een ontbijtje op bed.
1: Croissantjes, jus d'orange, broodjes. Ja, lekker luieren.
0: Klein beetje melk erbij.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Zo is het.

1957, voor de tweede keer wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. En Corrie Brokke die heeft toen gewonnen met het liedje wat je dus net voorbij hoorde komen.

Ja, wat je ook denkt van Gerard Joling, hoe je hem ook vindt. Ik vind het toch altijd wel vrolijke liedjes die hij maakt, hoor. Je hoorde niet voor één keer voorbij komen bij je Voor de Wekker Wakker. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Ja, het gaat gebeuren. Hè. Vanaf morgen het Songfestivalverhaal. Officieel een week lang. We zijn er vandaag al een beetje stiekem mee begonnen. Hè. Ja, Georgië die stuurt een bijzondere groep dit jaar. Het is Bizir Kibi. Ja, als een zeer jong kind, als heel jonge kinderen, wonnen zij in 2008 het Junior Songfestival met een vrolijke liedje. En dat liedje dat hoor je zo dadelijk in Voor de Wekker Wakker. Hè. De Songfestivalweek vanaf.

Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

De flits schrijf tot en met aanstaande zaterdag. Dus het duurt nog eventjes. You're the something perfect. In voor de wekker wakker. Dit was hem weer. Dit was het ochtendradio Feuilleton. Ik ga vandaag van de zondag genieten. Een lekkere wandeling maken. Eventjes door het bos, denk ik. Vandaag. Een beetje genieten van de natuur. En dan spreek ik jou morgen weer. Want dan zijn we er weer met dit ochtendradioprogramma. Graag tot dan, hè. Tot morgen. Leuke zondag.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het Hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja.
12: Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
16: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
23: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het eitje op zondag, de poplibberik, nieuws uit uw regio en heerlijke muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy. Goedemorgen, luisteraars. En Erik van Vliet, dankjewel voor de afgelopen 2 uur.

0: Ja, lekker nummer, Rudy. Die heb je meegenomen. Die was van Rob de Nijs met Hey Mama. En ja. Waarom Hey Mama?
1: Ja, waarom? Het is toch vandaag een beetje de bijzondere zondag, Paul.
0: Is het zo?
1: Ja, want alle moeders van Nederland die worden vandaag in het zonnetje gezet.
0: Ah, en het zonnetje schijnt, dus dat komt helemaal goed.
1: Moederdag is het vandaag.
0: Moederdag.
1: Dus, ja, dus ik dacht, gepast en heel echt een oudje van Rob de Nijs uit 1963. Hey Mama.
0: Nou, dan kunnen wij daar mooi op aansluiten. Want je zou dus kunnen denken van... We zitten lekker te luisteren naar Goedemorgen Langstraat met Rudy en Paul. En dan vraag ik natuurlijk voor mijn moeder, jouw moeder moet ik zeggen, een nummer aan. En dan doe je op
1: 06 21 21 32 10.
0: Ja, precies. En dan gaan we kijken of die in de database zit. En dan gaan we die natuurlijk draaien voor jouw moeder. Hoe leuk is dat? Hè? Wat gaan we nog allemaal doen?
1: Ja, we hebben echt van alles in het programma zitten. We hebben natuurlijk heel lekker veel muziek meegenomen. Echt een beetje lekker zondagochtend muziek.
0: Oh.
1: En gewoon een beetje gezellig. En niet te gek. Nee, precies. En we hebben straks natuurlijk nog veel uitberichten.
0: Ook nog.
1: En dadelijk wat lokaal nieuws. Wat er allemaal speelt hier in de gemeente en omgeving. En we hebben natuurlijk de leuke items, hè? Want we gaan het straks nog even over bier hebben.
0: Bier?
1: Ja.
0: Oh, dan word ik wakker.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja. Oeh, dat is altijd lekker.
1: Dus er is van alles in het programma. Lekker blijven luisteren tot 11 uur naar Goedemorgen Langstraat. En wij zijn er echt lekker op tijd voor opgestaan en we hebben er zin in.
0: Zeker. En dat gaan we doen met de muziek ook. En de volgende twee nummers. Eentje is van Jennifer Warnes. En daarna doen we er eentje van Direct. En dan komen we met het regionale nieuws.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: Verschillende gemeenten in Brabant overwegen maatregelen tegen de fatbikes. Ook Waalwijk behoort tot de gemeenten die nadenken over een mogelijk verbod of aanvullende regels voor de populaire elektrische fietsen. Naast Waalwijk gaan ook onze regio ook Heusden, Boksel, Hilze, Rijen en Alphenkaam die gaan zich druk maken hier over deze situatie. Aanleidingen zijn de groeiende zorgen over de verkeersveiligheid en de overlast van de opgevoerde fatbikes. Vooral jongeren rijden soms met hoge snelheid over fietspaden en door drukke winkelgebieden.
0: Nou, ik zag gisteren een paar rijen. Toen dacht ik van, je bent nog niet eens droog achter je oren en je zit op een fatbike.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk. En die gaan knoerd hard.
1: Ze gaan knoerd hard, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat zijn toch een beetje andere tijden geworden, Paul.
0: Ja. Ik word oud papa.
1: Ja, ik denk het. Ja.
0: Oh nee, het is moederdag. Ik word oud mama.
1: Ja, ja. De eerste flexwoningen aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel die staan sinds 7 mei op hun plek. In totaal moeten er 80 tijdelijke huurhuizen gaan worden gebouwd. Dus voor starters, senioren, singles en statushouders. Het gaat om een woonperiode van 15 jaar. En voor alle woningen moeten geïnteresseerden een motivatiebrief insturen. De huurprijzen die liggen tussen 650 en de 1100 euro per maand, afhankelijk van het type woning.
0: Kijk, best wel prijzig.
1: Ja, maar dat is, tegenwoordig zijn de huurprijzen, die zijn zo.
0: Ja, ja,
1: en
0: dat
1: als
0: klopt.
1: Je die kunt betalen, krijg je subsidie volgens mij. Dus ja, dat zit allemaal
0: ook dat weer.
1: Sporthal De Slager die blijft voorlopig gesloten nadat donderdagavond ernstige problemen aan de dakconstructie zijn ontdekt. Uit onderzoek van de constructeur blijkt dat de situatie op dit moment niet veilig is. De gemeente verwacht dat herstel niet op korte termijn mogelijk is. En de sporthal die blijft daarom in ieder geval tot en met de zomerstop dicht. Tot begin juni stonden er nog meerdere grote evenementen gepland in De Slager. En de gemeente die bekijkt samen met de organisatoren welke activiteiten eventueel verplaatst kunnen worden. En dat was het voor nu.
2: 100% voor jou. Info. En hits.

0: Don't Be Cruel uit 1956 alweer van Elvis Presley. Nou, als dat geen classic is, dan weet ik het ook niet meer.
1: Zo.
0: Dat is een echte classic, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Heerlijk.
1: Nou, de volgende waar we het over gaan hebben dadelijk, dat gaat ook echt over een classic.
0: Ja.
1: Maar in dit geval een classic en dan betreft een biertje.
0: Een biertje?
1: Ja, want we kennen...
0: Hoe gaan we nou al aan het biertje?
1: Ja, nee,
0: het is half tien.
1: Ja, nee, het is een soort informatief, hè? Dat je denkt, oké, daar kan ik misschien wel eens iets mee doen vandaag.
0: Ik zit nog aan de koffie, jongen.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Maar we kennen natuurlijk allemaal onze plaatselijke bierbrouwer, de Sint Crispijn.
0: Ja.
1: En die brouwen hun eigen biertjes. En die zijn overigens... Ja, mag ik even een beetje reclame maken? Die zijn overigens heel erg lekker.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ze smaken zeer goed. En, ja. Toen dacht ik van... zijn er in Waalwijk ooit meer bierbrouwers geweest? Ja, en dan moest ik echt heel ver terug in de tijd.
0: Ja.
1: Naar helemaal de 19e eeuw. En,
0: zo.
1: Ja, en,
0: dat is daar, een ventje terug, ja.
1: Dat is even geleden. En daar heb ik dus een leuk verhaaltje over gevonden. En dat wil ik eigenlijk, zeg maar... dat heb ik even ingepakt in een minuutje van Ruud.
0: Kijk, dan gaan we daar straks eens even lekker naar luisteren. Ja. En na de minuut hebben we ons verzoekje al van onze vaste luisteraar Jan. En die vraagt wel een heel leuk nummer aan. En die is eigenlijk voor alle moeders die luisteren. Dat is er een Miley Cyrus met Flowers. Een hartstikke leuk nummer. Ken je dat nummer?
1: Ja, ken ik.
0: Ja, dat is echt een heel leuk nummer. Ja, die gaan we straks na de menu draaien.
1: Dat is goed. Heb jij een leuk verzoekje aan te vragen? Mag altijd, hè? 06 21 21 32 10.
0: En dan nu de minuut van Ruud.
2: De minuut
3: van Ruud. Allemaal met die man.
4: Bij de meeste van ons is stadsbrouwerij Sint Crispijn wel bekend. De brouwerij die is gevestigd in een voormalig graanpakhuis aan de Winterdijk in Waalwijk. Maar wist u dat in Waalwijk in de 19e eeuw al bier gebrouwen werd? Brouwerij De Rode Leeuw was gevestigd aan de Grote Straat nummer 249. Eigenaar was familie Hofmans. Zij waren in dit pand woonachtig. Aan de achterzijde was de brouwerij gevestigd. Een gebouw met een bijzondere geschiedenis. In 1854 werd dit gebouw, inclusief erf, tuin en brouwerij, aangekocht door de gemeente Waalwijk. Na een grondige verbouwing ging dit statige pand dienen als raadhuis, bureau van politie en kantongerecht. Het torentje op het dak en de nieuwe voorgevel voorzien van de kapitale ingang verschaffen het gebouw een waardig aanzien. Hiermee hield de brouwerij op te bestaan. In 1932 werd het pand gesloopt. De slopershamer was noodzakelijk om ruimte te maken voor de aanleg van het huidige Raadhuisplein en de bouw van het Krop-Holler gemeentehuis, wat inmiddels ook deze functie verloren heeft. De Grote Straat 249 in Waalwijk Centrum. Een gebouw met een zeer bijzondere geschiedenis.

De groetjes van Ruud. Zo was die, hè? Ja, hij komt wel goed hoor. We were good.

0: Ja, lekker nummer. Miley Cyrus, Flowers. En dankzij Jan hebben we dus nu in de hele Langstraat alle moeders een bloemetje gegeven.
1: Wel ja.
0: Ja, dan, ja, ik kan alleen maar zeggen dankjewel Jan. Super, hartstikke leuk. Ruud.
1: Ja, vertel het eens.
0: We gaan al richting kwart voor en dan zijn we alweer bijna toe aan een poplimerik. Dat is ook een hele leuke. Maar daarvoor gaan we eerst nog een paar andere nummers draaien.
1: Ja, daarom. We gaan even naar Tilburg, Paul.
0: We gaan even naar Tilburg, ja.
1: Ja.
0: Naar Jacqueline, zeggen we dan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zij vormde samen met nog vier leden, volgens mij. Als ik me die... Ja, vormde zij Cresip.
0: Ja.
1: Ja, en die hebben natuurlijk best wel leuke hits gehad. En nou, dit is er eentje van.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje gericht op de moeders. Want die mogen dat vandaag. Die hoeven vandaag helemaal niks te doen.
1: Nee, die mogen wakker worden en dan komt er een ontbijtje op bed. Ja, zo hoort het, hè?
0: Ja, ontbijtje, croissantje, dat soort dingen. En
1: alleen, ik was natuurlijk vanochtend heel vroeg op.
0: Ja.
1: Hè, en dan ben ik wel, nou zei niet mijn moeder, maar ja, mijn kinderen wonen niet thuis. Dus ja, ik denk, laat ik dat toch maar verrassen. Maar er zat geen beweging in. Dus ik denk, nou, dat doe ik dan straks om 11 uur wel.
0: Ja, want ik weet toevallig, bij jou is er één kind weer het huis uit nu.
1: Ja, die is nu helemaal volledig weg.
0: Die is helemaal volledig weg.
1: Ja.
0: Dus, in plaats van dat we in mijn studiootje gaan zitten met dingen, gaan we eens een keer straks in jouw studiootje zitten.
1: Die is in aanbouw, Paul.
0: Die is in aanbouw.
1: Ja,
0: ik ben benieuwd. We gaan eerst even lekker luisteren naar een nummer van Cresip. En in de tussentijd kwam er ook alweer een verzoekje binnen, zag ik. Moet je even kijken. Oh, dat is er ook van Jan, denk ik. Er is nog eentje van Jan. Moet even kijken zometeen. Ik zag in mijn ooghoek iets verschijnen. En we gaan Go to Sleep van Cresip draaien. En daarna... Ja, sorry Rudy, ik kan het niet laten.
1: Wat nou weer?
0: Zie je het volgende nummer erop?
1: Ja, het moet weer zo zijn, hè?
0: Het moet weer zo zijn. Maar dat heeft ook een beetje te maken... veel mensen gaan met vakantie. En ik denk van, is het ook wel leuk om eens een nummertje erin te zetten? Schiphol, Amsterdam. En dan gaan we na Cresip draaien. Tot zometeen weer. Ja.

0: Ja, Rudy. Dit nummer slaat een beetje op jou.
1: Nog een paar dagen.
0: Nog een paar dagen. Ja. En dan ga je ook inderdaad met een vliegtuig naar de zon. En dan als het goed is, staat op jouw plek volgende week Mirabel.
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja,
1: ja, leuk.
0: Dat wordt ook heel gezellig. En ik denk dat heel veel mensen de komende dagen wel op Schiphol vertoeven.
1: Want ja, mensen maken dat toch wel, want je hebt nou hemelvaart, al sluit het een weekje werken en dan komt Pinksteren. Heel veel mensen die maken daar gebruik van, want dan hoef je niet zoveel vrij te nemen als je nog werkend bent.
0: Daarom.
1: En dan kun je er mooi een ingesloten langere vakantie van maken. Nou, hebben wij nog nooit gedaan, maar gaan we nu wel een keer doen.
0: Ik ben heel benieuwd. En ja, we zitten al bijna op de klok van 9:50. En dan is het eigenlijk al tijd voor onze Nederlandstalige of iets wat leuk is, poplimmerik. Die is deze keer niet Nederlandstalig.
1: Nee, maar wel een echte Nederlandse band. Dat kan weer wel.
0: Dat weer wel. We gaan lekker luisteren naar Focus.
2: Een astronoom uit Willemstad, die ook hemelse lichamen aanbad, besteedde vele uren aan het naar buiten turen als hij zijn Sylvia in focus had.

0: Ja, weer zo'n heerlijk nummer. I Can Hear Your Heartbeat van Chris Ria.
1: Daar word je er vrolijk van.
0: Daar word je hartstikke vrolijk van.
1: Zo.
0: Ja, echt wel. En we zitten alweer bijna door het eerste uur heen. Maar je mag natuurlijk altijd nog steeds voor het tweede uur een leuk verzoeknummer aanvragen voor Moederdag. En dat doe je natuurlijk op
1: 06 21 21 32 10. Hè? Jouw ultieme moederdagplaat. Vraag hem lekker aan bij ons.
0: Vraag hem lekker aan. En ik vind ook dat we dit uur af gaan sluiten met een moederdagplaatje. En dat wordt er eentje van Herman van Veen. De ogen van mijn moeder. En dan zou ik zeggen, tot zometeen na de commercials en het nieuws.
2: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen, ook goedemorgen.

Als ik in de war was, luisterde mijn moeder. Ze wist van al mijn jokkenbrokken, stopte me in bed en de gaten in mijn sokken. Ze kende de plekjes van mijn sproeten, poetste mijn koude billen rood. En als ik ziek was en bang, verstopte ze me in haar schoot, in de oren van mijn moeder. Was altijd een lichtje in de ogen van mijn moeder, was altijd een lichtje.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
19: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
20: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon.

0: Ja, en welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur dan het eitje op zondag, de Langstraatse Paraat. En we hebben natuurlijk de uitagenda. Je kunt voor ons dit uur gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 0621 21 32 10.
1: En heb je misschien een wat uitgebreider verhaal of een leuk verhaal wat je graag zou willen vertellen? En dan mag de hele Langstraat van meegenieten. Stuur ons dan een mailtje naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. Het mag werkelijk over van alles en nog wat gaan.
0: Absoluut.
1: En wij hebben koffie voor je.
0: Ja, ja? Die is lekker. Ik heb trouwens een duur bakje getapt dit keer.
1: Heb je een duur bakje getapt?
0: Ja.
1: Laat Erik het maar niet horen.
0: Nee, daarom doe ik het niet te vaak, Erik. Ik doe gewoon altijd zwarte koffie, maar nu...
1: En nu?
0: Ultimate... cappuccino. Cappuccino, hoor.
1: Oh, een cappuccino.
0: Ik ben al naar Italië, dus ik moet een beetje... Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik denk je hebt een dubbele espresso. Oké, wij gaan lekker verder, want het is nog steeds Moederdag. En ja, natuurlijk hebben we natuurlijk ook weer aan het begin van dit uur een leuk Moederdag-nummer. En die is van Circus Custer. Dan is er altijd nog je moeder. MUZIEK

0: eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Heemkundekring Onze Noord organiseert op zondagochtend 17 mei een cultuurhistorische wandeling in Haarsteeg. Er wordt gewandeld in het gebied rond de Oude Haven, de Maasdijk richting Hedikhuizen en de Haarsteegse Wiel. De wandeling die start om 10 uur bij de hoek Maasdijk, Oude Haven met de Slegerslaan. En er wordt voornamelijk over harde paden gelopen, al kan het bij de Haarsteegse Wiel wel een beetje modderig zijn. De deelname is gratis en aanmelden is niet nodig, maar het maximum aantal deelnemers zijn er 20. Het is bijna op tijd bij, zou ik zeggen.
2: Zeker weten.
1: Dan op donderdag 21 mei gaat in Heusden een nieuwe gratis beweeggroep van start, speciaal gericht op senioren. Het initiatief is bedoeld om buurtgenoten op een laagdrempelige manier samen in beweging te krijgen in de buitenlucht. Onder begeleiding van een coach werken deelnemers wekelijks in een groepsverband aan eenvoudige oefeningen. Geïnteresseerden die kunnen zich aanmelden via de site qr-fit.
2: Kijk, dat is iets voor mij.
1: Ja, ik wou het niet zeggen, maar ik denk, ja, weet je...
2: Ik denk gewoon er zelf even in.
1: En dan deze voor alle muziekliefhebbers. Muziekliefhebbers en verzamelaars die kunnen op donderdag 14 mei 2026. Dus dat is dus aankomende donderdag met Hemelvaart.
2: Hemelvaart, ja.
1: Terecht bij een cd- en grammofoonplatenbeurs in buurthuis Bloemenoord aan de Bloemenoordplein nummer 3 in Waalwijk. En de intree is gratis.
2: Ja.
1: En daarmee is de platenbeurs laagdrempelig toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in muziek, vinyl of cd's. Nou, dat is leuk, hè?
2: Ja, zeker leuk.
1: Dan laatste bericht, en dat is een weerbericht. Vandaag is het overwegend zonnig in de Langstraat en vanmiddag stijgt de temperatuur tot ongeveer 18 tot 19 graden. Is de wind zwak, windkracht 3, en vannacht is bewolkt en komt het af tot ongeveer 5 graden.
0: 100% voor jou. And hits.

0: Ja, die Koen Wouters, Tussauds, een uniek in zijn soort, vind ik altijd. En hoe hij altijd zijn verhalen vertelt in zijn liedjes. Ik vind het fantastisch. De intense ervaring van verliefdheid en kwetsbaarheid die daarbij komt kijken. Ik vind het echt heerlijk.
1: Ja, ik heb ook verschillende albums van hun. En ik vind het heerlijke muziek, hoor. En inderdaad, wat je zegt, fantastische teksten.
0: Ja,
1: en dit nummer, 1 miljoen vlinders. Ja, je zou het niet verwachten, maar is al uit 1995.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk.
1: Dat is ongelooflijk,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, voor ons ook. Hoe oud waren we toen? Ja.
1: 95 was ik denk ik. Een dertiger, denk ik. Ja. Zo'n beetje.
0: Heel andere tijd is dat.
1: Heel andere tijd. En het nummer kwam voor de liefhebbers van het studioalbum Oeker. Heel mooi album trouwens.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja. Ik ken het. Ja, wij waren toen ook fan zullen we maar zeggen. Hè? Nu nog steeds trouwens, maar...
1: Nou, fan. Ik vond het leuk.
0: Wij vonden die muziek hartstikke gaaf toen. Destijds. Kijk, nu hoor je ze niet zoveel meer. En al blijken ze toch best wel in België nog steeds immens populair te zijn, hè?
1: Ja, zeker. Kijk, ik versta onder het woord fan. Een fan is iemand die heeft zijn kamer vol hangen met de posters van de artiest. Die ligt huilend voor de dranghekken van het podium.
0: Oh nee, dat was er
1: dat
0: maar
1: één. Dat is echt de fan.
0: Dat was er maar één.
1: Ja,
0: Michael Jackson natuurlijk. Hè. Dat was mijn enige waar ik heel de kamer mee vol had hangen. En waar ik 2 concerten gezien heb. En midden in de nacht voor het postkantoor ging liggen. Dat was toen nog, hè?
1: Nou, misschien kan ik je nog tegen het eind van het uur blij maken. Met een Michael Jackson nummer.
0: Nou.
1: Maar we zijn rond de klok van 10:30. En dat betekent natuurlijk dat we gaan luisteren naar het eitje. Dit keer in het eitje hebben we Bruce Hornsby.
2: Het muzikale eitje op de zondag.

vandaag in het eitje op zondag staat Bruce Hornsby. Geboren op 23 november 1954 in Williamsburg. Hij is een Amerikaanse zanger en pianist en was actief in verschillende muziekgenres, zoals folkrock, jazz, bluegrass, southern rock, country rock, heartland rock en bluesrock. Daarnaast heeft Bruce met heel veel verschillende bands en muzikanten gewerkt. Maar om dit keer bij zijn grootste hit te eindigen, gaan we terug in de tijd en beginnen in het heden. Tegenwoordig maakt hij muziek op minder commerciële basis, zoals hij in het verleden heeft gedaan voor musicals en films, in de studio en later live optredens. Sinds 2007 speelt hij samen met Christian McBride en Jack de Jonet. Zij maken een combinatie van jazz en blues, zoals in het nummer Camp Meeting.

In dezezelfde periode speelt hij ook samen met Ricky Skaggs, een country singer-songwriter. Een van hun succesnummers van deze heren, Samen is Super Free.

Vanaf 1998 werkte Bruce ook samen met The Noisemakers. Hier speelde hij zoals mogelijk op de piano, maar ook regelmatig op de accordeon. De stijl van The Noisemakers komt het dichtst bij folkrock, zoals in het nummer Soon Enough.

jaren 1993 tot aan 1998 werd zijn tijd hoofdzakelijk in beslag genomen door festivals. Maar hij maakte toen ook een aantal solo-albums. Waaronder Harbor Lights, Hot House en The Spirit Trial 25th Anniversary. Deze laatste cd bestaat uit 4 cd's met in totaal 34 nummers. Waarvan op cd 4 live-opnames staan van de festivals waar hij speelde in deze periode. Een heel leuk nummer uit deze periode is Clowns Tambourine.

van 1990 tot 1992 speelde hij hoofdzakelijk de piano bij The Grateful Dead. Met deze groep was het ook de eerste keer dat Bruce op het podium stond. Hiervoor had hij alleen nog in de studio gewerkt. Samen met deze band gaf hij meer dan 100 live optredens. Een van de nummers waarin hij meespeelde op de piano was Silver Apples of the Moon.

Na zijn eerste band waar hij in speelde was met The Range. En met deze band heeft hij ook zijn grootste en bekendste hit gescoord, die in 1986 op nummer 1 stond in de top 40 en weliswaar in week 38. Hier komt Bruce Hornsby en The Range met The Way It Is.

0: Ja, ik zou bijna zeggen mijn vriendinnetje, Anoukje. Heerlijk.
1: Had je gewild, jongen.
0: All right. Ja, wie weet. Daar word ik even stil van, want dan zit ik eens aan te denken. Als dat ooit iets waar zou zijn geweest. Ja. Ik heb hem wel eens in het echt ontmoet. Het is een ontzettend leuk mens.
1: Dat geloof ik gelijk.
0: Ja.
1: No nonsense, je weet precies wat je... Waar je,
0: je weet precies wat je aan haar hebt. Ja. Nee, dat klopt echt. Dat is echt ja, ik vind het een geweldige artiest. En wist je dat ze zelfs... Want ja, als ze op het podium staat, dan is het best wel een podiumbeest. Maar dat ze dan ook een beetje plankenkoorts heeft.
1: Ja, maar dat schijnen heel veel artiesten te hebben.
0: Ja.
1: Dus, dat hoor ik, heb ik haar wel eens horen zeggen. Ja. Ja.
0: Dat klopt.
1: Nou, hadden we straks iets van Clouseau gedraaid, hè?
0: Ja.
1: En toen zeiden we, nou, dat is way back to 1995.
0: Ja.
1: Maar zo hebben we er nog eentje.
0: Oh ja?
1: Ja. En die gaan we ook nog eventjes doen voordat we de Langstraatse Praat gaan doen. Want die...
0: Ja, dat moet ik moet even iets kwijt over die Langstraatse Praat. Ja. Want, ja, dames en heren, jullie zien dat niet. Maar we hebben door het programma een rode draad.
1: Ja.
0: Worstenbroodjes.
1: Ja, dat klopt, ja. Want die... Wij geven altijd de titel aan die items, zeg maar, die we op beeldschermen hebben.
0: Ja.
1: Maar op een of andere manier komt iedere keer dat worstenbroodje voorbij.
0: Ja.
1: Maar het gaat helemaal niet over worstenbroodjes.
0: Nee, dit keer gaat het over een lekker kroketje. Ook lekker.
1: Jazeker.
0: Net zo lekker als een worstenbroodje. Maar we gaan eerst eens even terug naar het jaar 1993 met...
1: Ja, dat is Olita Adams en The Window of Hope.

Een verhaaltje dat ons tante Mary meemakte. Ze waren in een bos gaan klotteren. Na bij de V&D een grote slagroompunt en een bakje thee met twee zoetjes, ze weer dik sinds ze, te hebben genuttigd, ging ze op weg naar de bus naar Wolk. Op de terugweg kwam ze langs een automatiek en kreeg ze zin in een kroketje. Om te voorkomen dat het hardbakken paneermeel tussen de gebit en de tandvlees zou gaan zitten, haalde ze het uit haar mond. Ineens zag ze dat ze hard moest lopen om de bus nog te halen. Thuis aangekomen miste ze de tand. In alle zakken gevuld, maar niks. Dat moest in de automatiek achtergebleven zijn. Zij opgebeld of die mensen in de afvalbak wouden kijken of ze het gebit misschien met een servetje had weggegooid. Nee, zei die mens. Maar als je morgen een gulden meebrengt, dan maak je het zelf uit het luik van de automatiek gaan halen. Stadje.

0: Ja, 22, Lily Allen. En dat was een nummer van haar uit het jaar 2009.
1: Hey Paul, ja? Momenteel dan is er weer een film van over de carrière van Michael Jackson in de bioscoop.
0: Ja, die draait al, hè?
1: Ja, gemaakt Michael.
0: Ja.
1: En ja, daardoor is die man, beste man, weer eventjes flink in de picture, zeg maar. En ja, ik ben er al een groot fan.
0: Ja, dat klopt. En ik had al gezegd eerder van als ik een gaatje heb, dan plak ik hem ertussen.
1: Ja, dat wou ik dus net zeggen.
0: Ja.
1: Want je praat weer door mij. Jij praat weer door mij.
0: Ja, vind ik leuk.
1: Dat doet hij altijd. Het is echt een
0: Amsterdam. Ja, maar ik ga je twee weken missen. Ik ga je twee weken missen.
1: En aangezien ik dus een groot fan ben, hè, en kwam Paul ineens met een schitterend idee door een echt fantastisch nummer in de playlist te zetten.
0: Ja. Ja, zomaar uit het niets.
1: Ja, zomaar uit het niets. Ja, ik was er heel blij mee. Dus zullen we maar snel even draaien?
0: Ja, we gaan draaien. En dan komen we even, denk ik, nog heel eventjes terug.
1: Is goed. We draaien Michael Jackson en Blood on the Dance Floor.

0: Ja, Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. En dan denk ik van, als er bloed op de dansvloer ligt, dan moet er wel stevig gedanst zijn. Toch, of niet?
1: Ga je die nou hele filosofisch weer
0: ja,
1: afdenken?
0: Tuurlijk. Maar hoe dan ook, het ja. is heerlijke muziek van Michael Jackson.
1: Zo is en, het, ja.
0: Die blijven we zeker nog draaien hier bij Goedemorgen Langstraat op Langstraat FM.
1: Ja, dit was dus uit 1997. En volgens mij kwam dat van het album History, maar dat weet ik niet zeker.
0: Volgens mij wel, ja. ja. Ik denk het dus, wel. Want hier staat, ik heb een klein beetje wat zit googelen, zeg maar. En het is History in the Mix, officieel.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Dus je zat er heel goed in, als fan zijnde.
1: Nou, beste mensen, het zit er voor ons weer op. Het is weer bijna 11 uur en ja, wij gaan weer afsluiten. Ik ben er nou de komende 2 weken niet.
0: Nee.
1: Mirabel wens ik dan wel heel veel succes de komende 2 weken. Die gaat mij vervangen samen met Paul. En ja, dus het programma Goedemorgen Langstraat blijft gewoon doorgaan natuurlijk.
0: En dan wordt het niet Rudy en Paul, maar Mirabel en Paul.
1: Ja, ook gezellig. Ja,
0: ook gezellig.
1: Daarom. Nou, ik wens iedereen in ieder geval een hele fijne zondag.
0: Dat gaan, denk ik, wel lukken. Want als ik zo naar buiten kijk, het zonnetje schijnt heerlijk. Het is weinig wind, dus het is heerlijk vertoeven buiten. En na het nieuws en de commercials komen de Beatles en de Stones weer voorbij. Ook lekker.
1: Ja, hartstikke mooi altijd.
0: Wij zeggen, maak er een mooie dag van deze moederdag. En tot volgende week.
1: Yes, bye bye.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
17: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
24: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Goed zo.
30: Wat stond er op nummer 1 in de

0: Ontzettend veel is er te doen geweest voordat Amsterdam zonder belemmering de Bijlmermeer kon gaan bebouwen. Maar nu is het dan zover. De bouw van ruim 5000 woningen voor de gemeente Amsterdam kan een aanvang nemen. Ergens, in het midden van het opgespoten terrein, stond een grote heistelling klaar om burgemeester Sam Calden de gelegenheid te geven de eerste paal officieel de grond in te drijven. De burgemeester nam de touwen in handen en de eerste dreunen op de versierde heipaal volgden. De omstanders konden intussen zien hoe de polder bouwrijp is gemaakt en al voorzien is van viaducten. Bij iedere dreun brokkelt er meer af van de landelijke sfeer. Grote woonblokken in een geheel nieuwe plaatsing ten opzichte van elkaar zullen hier voor een maximale ruimtewerking zorgen. Aan de rand van de polder staan de eerste complexen al overeind van een satellietstad voor 110.000 inwoners.
1: Dit is Ricardo Leybers met een aaneenschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: komt, inderdaad.
1: Ja.
0: En dan moeten jullie eigenlijk wel...
1: Ja, wat moeten we dan doen?
0: Ja, wat moet je dan eigenlijk doen? Een gouden plaat weggeven of zo?
1: De bank. Geld naar de bank brengen.
0: Ja, daarna, want dat is al gebeurd natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hebben jullie een keer in jullie show gedaan, hoor?
1: Ja, ja, als finale hebben we gedaan.
0: En dat gaan jullie nog een keer doen? Het wordt het clublied, zeker? Het nieuwe clublied?
1: Ja, het is in ieder geval... iedereen zingt het nu, hè?
0: Ja?
1: Dat, ja, iedereen.
0: Hoe is dat eigenlijk, die Borstella? Heb jij... Hoe dans je dan?
1: De kinderen zingen... Meestal zingen de kinderen... Want ik zei... Die kinderen spelen op straat en die zingen het. En ze zeggen, zingen ze de tekst, zingen ze de tekst. En dan zoals... ja... Klein meisje. We dansen samen de Castella.
2: Castella zingen de kinderen.
1: Oh, ja. Castella, Castella.
3: Veronica, stop dit.
4: Nummer 1.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
15: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
16: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
17: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
18: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
20: Vaarwel, oude onderbroek.
19: Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker.

Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
9: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
16: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3.000 euro contant geld. De oudste verdachten worden ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Goed zo.
20: Langstraat FM.
15: Dit is de flitsschijf van deze week.
21: OG met Something Perfect.

0: Something Perfect, het is de nieuwe zinger van OG'en en dat is deze week gekozen tot Flitschijf. Hey, van harte welkom. Dit is de nieuwe aflevering van de Flitsende 50, de zevende jaargang, week nummer 19. En het is de lijst van zaterdag 9 mei 2026. En eventjes kijken, je is voor de 328ste keer samengesteld. Wat hebben we deze week in de Flitsende 50? We hebben maar liefst 11 oude flitsschijven, 12 zittenblijvers, 13 stijgers, 23 zakkers en 2 nieuwkomers. En als we 2 nieuwkomers hebben, hebben we ook 2 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50. Nummer 49.
0: Vorige week stond ze nog op 50. Judith met Self-Made Woman. 6 weken stond ze in de Flitsende 50 en 55 puntjes gehaald. Ietsjes langer, 7 weken in de lijst. Roxanne Hazes, de oude flitsschijf met chaos gedoofd. Zij stond vorige week 49. 7 weken in de lijst en 117 punten. Nou, dan gaan we verder met de lijst van deze week. Op nummer 50, eventjes mijn blaadje erbij pakken. Dan gaat het toch een stukje makkelijker. Nummer 50 van de 47 afkomstig. My Lucky Day van Milo Plaat. Zat 10 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En dan hebben we ook nog nummer 49. Die komt van 35. Ik ben niet meer bang van Hanne Mee en Bluff. Ook een oude flitsschijf. 5 weken staat hij in de lijst. En 11 weken ook een oude flitsschijf. Make a Trainer met Get In Girl. En zij zakte weg van 44 naar nummer 48. 47 die komt van 43. De Rain Dance van Dave samen met Thames. Die staat 17 weken genoteerd. En 29 weken staat Gone Gone Gone in de lijst van de David Guetta, Teddy Swims en Twans and I. En die plaatsen die zakte van 40 naar 46. En dan nummer 45, die komt van 38. 4 weken voor deze oude flitsschijf van Paul McCartney.

The Days We Left Behind, een oude flitschijf. In 4 weken staat Paul McCartney nu genoteerd. En hij zakte deze week weg van 39 naar nummer 45. Nummer 44, dat is de eerste nieuwkomer die we tegenkomen. En kijk daar, dat is meteen de flitschijf van vorige week. Sam Milieu met 24 Hours.

0: De ruim 7 van Miles Smith en Neil Horan staat inmiddels al 10 weken genoteerd in de flitsende 50. En ze gaan deze week toch weer 2 plaatsjes omhoog. Van de 45 naar nummer 43.
1: Flitsende 50.
2: Nummer 42.

Begin opnieuw staat inmiddels al 32 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 42. 41 is ook een zittenblijver, 17 weken voor Kamrad en Be Mine.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die is zo voor zich. Gaat van 50 naar nummer 40. We beginnen op 50 helemaal onderaan. Die van Milo. My Lucky Day komt van 47. Gezakt dus. Nog een zakker 35 naar 49 is Hannah May en Bluff. En ik ben niet meer bang. Ex-flits schijf. Nog een ex-flits schijf voor Meghan Trainor. En Get In Girl op 48. 47 komt van 43 en zakken dus ook voor Dave and Tams en Rain Dance. En van 40 naar 46 gezakt met 6 plaatsen is David Guetta te vinden met Teddy Swims, Tones and I. En dat met Gone, Gone, Gone in de 29e week. Na 4 weken erin Paul McCartney, Days We Left Behind. Ex-flits schijf op 45 te vinden, van 39 afkomstig ook gezakt. Eerst nieuw binnenkomen, Somnieu, 24 Hours. Dat in de eerste week uiteraard de ex-flits schijf op 44. 43 dan voor Drive Safe, Miles Smith en Neil Horn. 43 van 45. En 42 is blijven staan, bizar. En begin opnieuw, 32e week. Kamrad, B-Line, 41 vorige week, 41 deze week. Blijft dus staan. En 40 komt van 46. Dat is 6 plaatsen winst voor Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

Clutch Life van Sarah Larsson staat inmiddels 22 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week ging ze één plaatsje terug van 38 naar 39.

0: Where is my husband? En dat roept ze alle 31 weken hier zo in de Frits in de 50. En ze zakte deze week weg van 33 naar nummer 38. En laten we eens kijken wat we op nummer 37 tegenkomen. Daar komen we de hoogste nieuwkomer tegen. Dus eventjes een overzicht van de twee nieuwkomers.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: So I don't let go. These 24 hours got nothing on me and I hold my head up.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.

0: De nieuwkomers zijn eventjes weer op een rijtje gezet door Kees. Nou, we hebben er maar twee. Op nummer 44 was de flitsschijf van vorige week. 24 Hours van Sommelieu. En op nummer 37, je hoorde het net al, Maak Me Nou Niet Gek. En dat is de nieuwe single van de Lil Kleine dat hij doet samen met Samuel Wilton.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet...

0: gek.
1: Maar ik ben nou niet gek. Het hele kleine hoorde je samen met Samuel Wilton. Deze week de hoogste nieuwkomer op nummer 37. En dit was ooit de hoogste nieuwkomer ooit. Kwam binnen op nummer 3. The Fate of Ophelia van Taylor Swift. Maar ze zakt nu weg van 29 naar 36.

Miles Away, en dat is dan de plaat van Offenbach die we vinden in de flitsende 50. En die plaat die staat ook al een aantal weken genoteerd, hoor. Om precies te zijn 17 weken. Maar deze die staat nog wat langer genoteerd, maar liefst 31 weken. En dan zakte drie plaatjes van 31 naar 34. Ik heb het over Sombre met het nummer 12 to 12.

Sommigen hoorden je met het nummer 12 to 12. En die vinden we dan deze week op het nummer 34 van de 31 afkomstig. En ze staan 31 weken genoteerd. Nummer 33, die komt van 24. Slechts 7 weken voor Dominique Wiek. En hij heeft witte sleutels, white keys.

Dominic Vink met de White Keys. En dat vinden we dan op een nummer 33. 32, dat is de laatste die we dit uur gaan draaien. Die on this hill, Sienna Spyro. En dat in de 24e week, dat ze genoteerd staat.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgde dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachten worden ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
14: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
17: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
18: Schakel maar in.
19: Van harte welkom.
20: Schakel maar in.
18: En geniet.
21: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 14 nummer 30, 46 van 40 is dat. Save Me Tonight voor Jennifer Lopez en David Guetta in de derde week. 38 naar 39 is één plaats dan verlies voor Zara Larsson. Lush Life 22e week. En 31 weken erin, Ray en Where Is My Husband. 38, vorige week nog 33, gezakt dus. Tweede nieuwe binnenkomer, Lil Kleine, Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. Op 37 nieuw dus. 36 dan, die komt van 29, Taylor Swift. 30ste week voor A Fate of Ophelia. En 35 van 34 is Alvin Bach te vinden, Miles Away in de 17e week. 31 weken dan, 12 tot 12 voor Samber. En 34, vorige week nog 31, dat drie plaatsen verlies. Dan 24 naar 33 is ook verlies voor Dominic Fike. In de 7e week White Keys. Dan 32 van 26 is Die on the Hill, Shanna Spiro in de 24e week. De 9e week staat er alweer in, Little Kleine en Milo laat het lukken. Lijntje van 22 naar 31. Dan 30 blijven staan, dat is Fresh Cam en Lassa en Bare Minimum Starboy. In de 4e week flitsen de 50.

0: Vier weken lang staat de plaat genoteerd en deze week blijven staan op een nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Ja, zo zag de top 3 de vorige week uit. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Vonden we op nummer 3. Op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En 4 for Dream van Alex Warner vonden we dan op de eerste plaats. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Maar we zijn nog zover nog niet. Want we hebben nog eerst 29 andere platen te gaan. En we beginnen onder andere op nummer 29 van 21 afkomstig. In de 9e week, Samuel Welton. Samen met de bankzitters en uitslover.

Uit zover mannen, Samuel Wilton samen met de bankzitters. 9 weken lang nu in de flitsende 50. En deze week weggezakt van 21 naar 29. En dan nummer 28 van 23 afkomstig. 6 weken slechts zat ze in de lijst. Ik heb het over Jenny Roll. En zij is goed. I'm good, zingt ze dan ook.

0: Jelly Roll, ga je toch heel erg goed. I'm good, zingt hij dan ook. En deze week zakt hij weliswaar van 23 naar 28. En ik moet zeggen, dat vind ik dan helemaal niet zo goed hoor.
1: Ik

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Maxwell George Schneider, bekend als Max, werd geboren op 21 juni 1992 in New York en brak door met Lights Down Low. Andrew Charles Grammer, geboren 3 december 1983 in Los Angeles, scoorde hits als bijvoorbeeld Honey, I'm Good. Op 14 november 2025 brachten ze samen The Thing I Love uit via Color Vision Records.
0: Flitsende 50, feitje.

Cheerio, en dat is dan Justin the Wild. Vorige week kwam hij binnen op nummer 48 en nu in de tweede week doorgestegen naar nummer 25. En dan 24, ook een strengelde stijger, van 37 afkomstig, Olivia Rodrigo met Drop Dead.

Ik wil je helemaal, je hoorde Monique Smits, 6 weken staat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En deze week zakte ze weg van 20 naar nummer 23. Dan nummer 22, ook een zakker van 18 afkomstig. Maxine en Babette.

Hoe dan ook, 11 weken zat de blad genoteerd. Maxime en Babette hoorde je van 18 naar nummer 22 gezakt. Nou, na twee zakkers is het weer tijd voor een plaat die gestegen is. Vorige week binnengekomen op nummer 32 en nu doorgegaan naar nummer 21. Justin Bieber samen met Ricky Minaj en Beauty.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 tellen we nu af. 30 blijven staan is bare minimum Starboy voor onder andere Lassa. In de vierde week. Negende week dan uitslover Samuel Welten en de bankzitters. 21 naar 29 gezakt. Zes weken erin Jelly Roll I'm Good van 23 gezakt naar 28. Blijven staan op 27 is Dominic Fike nog een keer met dan Baby Doll. Dat in de vierde week. Max en Andy Grammer, The Thing I Love, 26, vorige week nog 28, twee plaatsen winst. En een flinke stijger voor Justin De Wild. In de tweede week kwam vorige week binnen op 48, doorgestegen naar 25 met TVO. 24 dan van 37 is Olivia Rodrigo, Drop Dead, tweede week. En 20 naar 23 is wat gezakt, dat is Monique Smit, Ik Wil Je Helemaal in de X-Flit schijf. Maxime en Babette, hoe dan ook, is op 22 te vinden van 18. En 32 gaat naar 21 voor Justin Bieber, Nicki Minaj in de tweede week Beauty and a Beat. Dan 20 tot slot van dit overzicht is voor Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. De X-Flit schijf, zo hoort bij mij, op 20 dus van 36. Een flinke stijging.

0: Nee.
1: Zij hoort bij mij, en dat is dan de zinger van Kriskels Amsterdam, Jan Smit. Wie doet er nog meer mee? Oh ja, Frans Bauer, die vergat ik helemaal. Nou, de volgende plaat, die hoorde je daar al een stukje. En dat is die van Fleming en Meteor. En het nummer heet Niet Nodig. Lig in mijn bed.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Rain Me In is een samenwerking tussen de Britse singer-songwriter Sam Fender en Olivia Dean. Het nummer verscheen op 20 juni 2025 als een nieuwe versie van een track van Fenders derde studioalbum, People Watching. Sam Fender is een Britse singer-songwriter uit Newcastle. Olivia Dean is een 26-jarige soul-popzangeres uit Noord-Londen, die in 2023 haar debuutalbum Messy uitbracht. Het nummer gaat over zelfsabotage in romantische relaties.
0: Flitsende 50.

Rain Me In, zo hoorde je Sam Fender samen met Olivia Dean. 8 weken staan ze genoteerd. En deze week zakken ze weg van 13 naar nummer 18. En dan komen we weer een oude flitschijf tegen op nummer 17 van 25 afkomstig. Plattie staat inmiddels 9 weken genoteerd in de lijst. Bazaar met Nacht in

Amsterdam gaat zo horen in de single van Bazaars. Deze week op nummer 17 van de 25 afkomstig. En de plaat die zat inmiddels al 9 weken lang genoteerd in de Flitsende 50. De laatste plaat van dit uur in de Flitsende 50 wordt de nummer 16 notering. Stond vorige week 17 en dat nummer heet Talk You. En staat 4 weken genoteerd in de Flitsende 50. Het is van Another 40-55 samen met Ultra. Wat mij betreft tot zo. Dan gaan we verder met de beste 15.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kidsrun zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen de noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
18: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
25: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
26: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker.

0: Moeder nou Robert van Hemert-Hortinga, die vinden we dan deze week op nummer 15 in de Flitsende 50. En de plaat die is gestegen, want vorige week stond hij nog op nummer 16.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50, nummer 3.

De top 3 van vorige week. Op een nummer 3 vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. I Just Might van Bruno Mars op een nummer 2. En 4 voor Dream van Alex Warner stond voor de tweede week op de eerste plaats. En wat zou er dan deze week dan op nummer 1 zijn? Zou Bruno Mars weer opnieuw gestegen zijn? Of gaat de stemmen toch meer uit naar de plaat die je nu al op de achtergrond hoort? Want die stond vorige week 15, 14. Deze week 3 weken slechts in de lijst. Het nummer heet Risk It All. En het is Bruno Mars natuurlijk.

0: Bruno Mars, risk het al van 15 naar 14 gegaan in de derde week. En als je dat aan een willekeurige vrouw gaat vragen van wat vindt ze ervan, dan zegt ze I love it, I love it, I love it.
1: Oh.

Turn the lights off. Nou, als het dat licht uitgaat, dan zit ik in het donker en dan kan ik niet meer alles zien, hoor. Dan wordt het wel heel erg moeilijk om een hitparade te presenteren. En gelukkig zijn we niet halverwege, maar bijna aan de tijd.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: In laatste overzicht gaat van 20 naar nummer 10. Met op 20 van 36. Crisscross Amsterdam. Jan Smit, Frans Bauer. Ze hoort bij mij. Fleming, Meteor niet nodig. 19 vorige week, 19 deze week. Blijft dus staan in de 19e week. Dan 13 naar 18 is Rain Me In voor Sam Fender en Olivia Dean. En de X-Split schrijft van Bazaar, Nacht in Amsterdam. Vinden we de 9e week op 17, komt van 25. Dan 16, vorige week 17, één plaatsje omhoog voor Talk To You. En dat is van Another, een 54 Ultra, de 4e week. En wat langer in de lijst, 14 weken, is Robert van Hemert. Donnie, moet dat nou? Van 16, één plaats omhoog naar 15. 14 komt van 15, ook die één plaats omhoog voor Bruno Mars. Risk It All, derde week. En Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It op 13. 12 van 12 blijft er staan. Justin, Jack Staal, John in de 8e week, Turn The Lights Off. En 11 komt van 10, dat is weer één plaats verlies voor Suzanne Freek, halverwege de X-Flitschijf. Nog een X-Flitschijf voor Taylor Swift en Appalite. 8 naar nummer 10, dat is dus op de 21e week van deze flitsende 50.

Open Lights van Taylor Swift, 21 weken genoteerd in de flitsende 50. En zoals Erik net al meldde, het is een oude flitsschijf. En de plaat die gaat nu omlaag van 8 naar nummer 10. Nummer 9, dat is ook een zakker, die komt van 7, staat slechts 8 weken genoteerd. Harry Styles met The American Girl.

Teddy Swims hoorde je met Mr. Know It All. En de plaat die is deze week gestegen van 14 naar nummer 8. En dat in de derde week. En dan kan je ook nog melden. Het is een oude flits.

Voor de tweede keer is dat we een sombere tegenkomen deze week in de Flitsen 50. Deze plaat die staat 11 weken genoteerd en blijft staan op nummer 6. En dan nummer 5, dat is ook een zittenblijver. Olivia Dean met Man I Need.

Zo van de Shakira. Shakira die heeft er in Rio de Janeiro voor zo'n 2,5 miljoen mensen opgetreden op het strand. En deze week blijft ze in de flitsende 50 staan op een nummer 4. Nummer 3 is ook een zitterblijver. 27 weken voor Olivia Dean.

Deze plaats van So Easy to Fall in Love staat 27 weken genoteerd in de flitsende 50. Maar die andere, The Man I Need, is deze week wel de langste noteerde met 35 weken op de 35 weken in de flitsende 50. En 4 weken lang stond de plaat ooit nog op nummer 1. Over nummer 1 net gesproken, deze stond 12 weken lang op nummer 1. Bruno Mars, I Just Might.

0: I Just Might, Bruno Mars op nummer 2. En wat zouden we dan op nummer 1 staan?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. Flitsende 50. 9. Flitsende 50. Flitsende 50. 7.

0: is de flitsende 50.
1: Straks de nummer 1, nu pallen we af van 10 naar nummer 2. Appalite, Taylor Swift op 10 van 8. 7 gaan naar 9. Dat is iets verlies voor Harry Styles in de 8e week American Girls. En ex-flits schrijven in de 3e week Teddy Swims, Mr. Know-It-All. 8 voor Hit of 14, dus wat gestegen. 9 en 7 is 2 plaatsen winst voor Bauza en Magnetic in de 5e week. En Samba en Homewrecker 6 blijven staan. 5 blijft ook staan. Olivia Dean, Man I Need in de maar liefst 35e week. En 15 weken erin staat Shakira en Zoo in de 4e plus 4. Oftewel, hij blijft staan 4. 3 blijft ook 3. Olivia Dean, So Easy in de 27e week. En een ex nummer 1, Bruno Mars, I Just Might, is blijft staan op nummer 2 in de 16e week.
0: Nummer 1.
2: Ja, en je raadt het al, hè? De nummer 1 en die is ook blijven staan. Voor de derde achtereen volgende week op nummer 1. 9 weken nu in de flitsende 50. Ik heb het over Alex Warner met Fever Dream. Nou, wat ons betreft weer bedankt voor het luisteren. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. Wat ons betreft graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt het vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
15: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
14: Klinkt goed.
15: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
19: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
19: Help je mee?
21: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
24: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
25: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde... en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
26: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
27: Vaarwel, oude onderbroek.
26: Ich bin Andy Meister.
28: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
29: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
32: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Goed zo.
35: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de

0: ontzettend veel is er te doen geweest voordat Amsterdam zonder belemmering de Bijlmermeer kon gaan bebouwen. Maar nu is het dan zover. De bouw van ruim 5000 woningen voor de gemeente Amsterdam kan een aanvang nemen. Ergens, in het midden van het opgespoten terrein, stond een grote heistelling klaar om burgemeester Sam Calden de gelegenheid te geven de eerste paal officieel de grond in te drijven. De burgemeester nam de touwen in handen en de eerste dreunen op de versierde heipaal volgden. De omstanders konden intussen zien hoe de polder bouwrijp is gemaakt en al voorzien is van viaducten. Bij iedere dreun brokkelt er meer af van de landelijke sfeer. Grote woonblokken in een geheel nieuwe plaatsing ten opzichte van elkaar zullen hier voor een maximale ruimtewerking zorgen. Aan de rand van de polder staan de eerste complexen al overeind van een satellietstad voor 110.000 inwoners.
1: Dit is Ricardo Leybers met een aaneenschakeling van historische feiten en wetenswaardigheden. U luistert naar The Beatles en...

0: komt, inderdaad.
1: Ja.
0: En dan moeten jullie eigenlijk wel...
1: Ja, wat moeten we dan doen?
0: Ja, wat moet je nou eigenlijk doen? Een gouden plaat weggeven of zo?
1: De bank. Geld naar de bank brengen.
0: Ja, daarna, want dat is al gebeurd natuurlijk.
1: Maar, ja, ja.
0: Hebben jullie een keer in jullie show gedaan, hoor?
1: Ja, als finale hebben we gedaan.
0: En dat gaan jullie nog een keer doen? Het wordt het clublied zeker, het nieuwe clublied?
1: Ja, het is in ieder geval... iedereen zingt het nu, hè?
0: Ja?
1: Dat, ja, iedereen.
0: Hoe is dat eigenlijk, die Borstella? Heb jij... Hoe dans je dan?
1: De kinderen zingen meestal zingen. De kinderen, want ik zei, die kinderen spelen op straat en die zingen het. En ze zeggen, zing eens de tekst, zing eens de tekst. En dan zoals, ja, klein meisje. We dansen samen de Castella.
2: Castella zingen de
1: Castella. Oh, ja. Castella,
3: Veronica, stop dit.
4: Nummer 1.

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een onontbeerlijk, heerlijk geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leijbers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was te vergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is een team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
17: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
18: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Schakel maar in.
21: Van harte welkom.
22: Schakel maar in.
20: En geniet.
23: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
20: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.
24: Goed zo.
25: Langstraat FM. Muziek uit de jaren 80.

When the Lady Smiles van de Golden Earring. Als ze dat doet, dan komt het wel goed. Dan zit het wel snor. Van harte welkom, luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Platenketting. Wekelijks te beluisteren op Langstraat FM op zondagavond tussen de klok van 6 en 7. Weet u het nog? De volgende plaat moet op wat voor wijze dan ook iets te maken hebben met de vorige plaat. Leuk dat zowel het woord voor goud in het Engels als in het Duits precies hetzelfde is. De Golden Earring. Rheingold, Dreiklangsdimensionen, goedenavond.

Die hele lange titel, This Town Ain't Big Enough for Both of Us. U hoorde de Sparks, Big Bad John en Big Enough. Het woordje big was de verbindende factor tussen deze twee beide platen. En we gaan verder met de stad. Twee titels met de stad, maar totaal verschillend. En zometeen gaan we het woord town veranderen door city. Maar dat is voor later. Hier is Funky Town, Lips Incorporated.

Uiteraard vinden wij het bijzonder fijn als de mensen uit dorpen ook luisteren naar dit programma op Langstraat FM, de platenketting. Want die opmerking moet wel gemaakt worden, want je zou haast anders gaan denken met drie stadsgerelateerde platen. This Town in Big Enough for Both of Us, een tijdje terug door de Sparks, Funky Town Lips Inc. en zojuist Electric Light Orchestra met Night in the City. Mijn moeder zei altijd, de nacht is voor het ongedierte, maar we gaan er wel eventjes mee verder met die nacht. Hier is Doe Maar, Nachtzuster, Langstraat FM.

Een nachtzuster die werd vervangen door meerdere sisters. Want het was zojuist fire en daarvoor dus doe maar met nachtzuster. Ja, dat fire. We zijn nu een beetje terechtgekomen in de hoek van aarde, lucht, water en vuur. En pakken er daar twee uit. En dan vervolgens wat weersgesteldheden. Wat een cryptisch gepraat. Even concreet. Storm and thunder. Hier is earth and fire.

0: En gelukkig is de storm gaan liggen, want na het prachtige symfonische Storm and Thunder door Earth and Fire waren het de Cats met A One Way Wind. Dat woordje way gaan we even apart nemen en dat gaan we vertalen in het Nederlands. Hier is de tweede Nederlandstalige na Doe Maar Mama's Jasje Zo Ver Weg.
1: Pas

voorlaatste, mama's jasje en zo ver weg. En die gaan we bijna letterlijk vertalen. We gaan eruit, nog één plaat te gaan. Bedankt voor het luisteren. Bye bye, zwaai zwaai. Hier is tot slot Nicolas Peyraek en So Far Away from L.A.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een Kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?

0: Het is 7 uur, de avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan, de dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey! Let's be careful out here.

Goedenavond en welkom bij Long Street Blues, het programma waar de ziel van de blues en de rauwe randjes van de rock samenkomen. Zet je schrap voor een rit langs scheurende gitaren, doorleefde stemmen en tijdloze klassiekers die recht uit het hart komen. We trapten zojuist af met een stevige dubbele dosis energie. Je hoorde Driving Wheel van Forkhead, een track die blijft rollen als een goed geoliede machine, gevolgd door het mysterieuze en meeslepende The Witch van The Rattles. Twee platen die perfect laten horen hoe breed en invloedrijk deze muziek kan zijn. Blijf bij ons, want er komt nog veel meer moois aan in Long Street Blues.

Dat waren weer een paar knallers op een rij hier bij Longstreet Blues. We begonnen met Roadhawk van Humble Pie. Pure ongepolijste rock'n'roll met een flinke dosis swagger. Daarna hoorde je Post Toasty van Tommy Bolin. Een track die je meeneemt langs vurige gitaarlijnen en psychedelische invloeden. Ted Nugent gaf vervolgens vol gas met stormtrooping. Recht vooruit, geen rem, alleen maar energie. En we sloten dit blok af met het tijdloze Do It Again van Steely Dan. Een meesterlijke mix van groove, jazz, invloeden en subtiele spanning. Straks gaan we schakelen naar een artiest die de ziel van de Amerikaanse rock als geen ander weet te raken. Maak je klaar voor een blokje met muziek van Bob Seger. Songs vol verhalen, warmte en dat onmiskenbare Heartland gevoel. Blijf luisteren naar Longstreet Blues.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. Toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hammond klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey! Let's be careful on this.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Goed zo.
6: Langstraat FM.
7: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
8: Beste vrienden en vriendinnen van Black & Blues, hartelijk welkom. Fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van Black & Blues. Er staan deze keer ook weer zo'n 14 tracks klaar. Ik probeer ze allemaal te draaien en het is allemaal behoorlijk nieuw. Misschien een weekje oud, 3 weken, nou, dat is wel het maximum. En veel wat nog op het punt van uitkomen staat. Veel plezier, bijvoorbeeld met Bob Carritore en Friends van het album Ernestine. Onder andere met Johnny Rawls. Dit is How You Learn to Shake It. Veel plezier!

Wat een overheerlijke sound was dat. Een beetje ruig ook. En dat past al bij de titel, denk ik, van het album. Don't Be So Mean. De Boogie Beast hebben we het over. Ze bestaan 15 jaar uit België komen ze, zoals je wellicht wel weet. Hebben wereldwijd een aardige schade aan fans weten op te bouwen. Een enorm potentieel, zeg maar. Ik draaide net trouwens Jumper on the Line van Don't Be So Mean. Maar ik moet niet vergeten te vertellen dat er vanwege dat 15-jarige bestaan ook best wel veel gasten zijn bij deze band. Kenny Brown, Dwayne Burnside, Luther Dickinson, Pablo van der Poel en Cedric Maas. En dat allemaal met een eerbetoon aan R.L. Burnside. Boogie Beast, House in de Gaten, fijn bandje. Chris Bergson dan, de New Yorker die gitaardocent is, maar niet alleen dat. Speelde bijvoorbeeld ook samen met Norah Jones, om zomaar even een naam te droppen. En heeft nu een pracht van een EP uit met de East River Blues, want zo heet hij. Dit is Mean Disposition.

0: Jennifer Land.
1: Het is het derde album van Jennifer Lynn and the Groove Revival dat helemaal retro gaat. En dan ook nog live. 70 jaren blues, southern en classic rock. Dat is de verzamelnaam. Lekker om naar te luisteren in zo'n optreden. Ja, om dat bij te wonen. Lijkt me een gezellige boel. Dan naar Mike Geldin. Amerikaan in hart en nieren. Hij houdt van vele genres. En laat dat ook bijzonder goed horen op zijn cd. Wow, I Can. Ik ga van het album, maar eens deze opzetten: Driving Rain.

Make My Own Weather was van Robin Ford van het album Two Shades of Blue. Ja, wat een muzikant. Begon in 1972 met zijn eerste cd en is nog steeds going very strong. Pracht van een album mag je eigenlijk in zijn totaliteit wel eens een keer gaan beluisteren. Make My Own Weather. Dan door in Black and Blues, want ja, de tijd tikt door. Het is nu eindelijk in de winkel te koop. Het was al lang op streamingplatforms te horen, maar nu kun je het in de winkel verkrijgen. Somebody Tried to Sell Me A Bridge heet het album van Van Morrison op zijn eigen platenlabel. En daardoor zit waarschijnlijk die vertraging er ook in. Snatch It Back and Hold It.

Een bijzonder goede avond, lieve mensen. Julian Sas aan deze kant van de digitale snelweg. Luister allemaal naar Black and Blues, bringing you the best music in town.

Ook een prachtig stukje country blues. Deze keer van G.P. Source en Anne Harris. The Gypsy Blue Review heet het. En daarvan Going to South Carolina. Ja, Source die heeft al zo'n 20 jaar in het vak erop zitten. En voor de gelegenheid heeft hij Anne Harris met viool uitgenodigd om hem te begeleiden. En Harris die dat ook doet voor bijvoorbeeld Cap Moe en voor Tash Mayhall. Leuke cd. Ga ik ook wel nog wat van opzetten. Tenminste, als jij dat wil. Hè, je weet het, meld het altijd. @Wim Velderman. Facebook, Twitter, daar spreken we elkaar wel. Danny Wild moet ik zeggen. Uit Groot-Brittannië. The Fierce Stone Sessions. Ze heeft een iets wat hoog stemmetje. Wat heet een heel hoog stemmetje. Heeft zich ontwikkeld van de heel intiem akoestiek tot vurig elektrische blues. En nu een 10-jarig overzicht, de Veerstone Sessions, Lenny Wild. En wat gaan we ervan draaien van deze? Nou, Don't Quick Me, baby.

0: Thank you very much. My daddy liked country and my mama liked rock and roll. That's why I wear cowboy boots and sing the blues.
1: Zij heeft een prima stem, heeft maar liefst 6 muzikanten achter haar staan. En deze live cd, die gaat het wel doen, denk ik. Beautiful Bass heet hij. We hebben het over Samantha Martin en de Delta Sugar. Hij heeft in Canada al eens een Maple Leaf Award gewonnen, 1 of 2. En dat snap ik wel, wanneer je luistert naar die stem, vind je niet. Door maar snel naar Samantha Martin, naar soul en blues zanger Billy Price. Hij doet het altijd net even een klein beetje anders. Random Madness heet het. En wat gaan we ervan draaien? De titeltrack. Random Madness.

0: needed killing. I'm wearing a wicked grin.
1: Wicked grin. The CD Woodbury Trio.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
3: Wim Velderman.
1: Ja, en dat CD Woodbury Trio, daar wil ik wel meer over vertellen van het album Belfrak. Maar dat gaat niet meer lukken, want het is tijd. Ik vond het fijn dat je er was. Ik zal het kort houden. En geniet nog even van die laatste song. En we spreken elkaar ongetwijfeld volgende week weer, denk ik. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag. We gaan eruit met Ollie Owens. En zij is vooral fan van Bonnie Raitt en van Tracy Nelson. Is misschien wel een beetje te horen ook. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Dit is Roots.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

cliché. Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

gang. Geen rapcentjes, geen peper, geen zang. Totdat die uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mocha prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een flankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: niet gek.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.